andrà ecchio di chi quei se slanar arpis o mai hier in se et los io noi allien on surza en et uf noi te verander en as ik eendag dan ook trou wel dan sal ik net met jou want ek hou van jou toch meer as enig ander ek streel haar sagte blonde haar en sê jy word gou 16

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.